0: van nummer goed.
1: Het is 2 uur. Am 1 minuut.
2: Radioactief speelt die grootste klassieker van allen zeiten.
3: Altstond eng nummer 1. Aus Deutschland, Frankreich, Engeland, Italien en Amerika.
4: Die best chart hits van de 90er jaren.
5: Radioactief Classics.

Lennon op zijn Mexicaanse muzikagitarist in als geboren 20 juli 1947 zu Portland de Jalisco aan van de Spanje Mexicaanse muziker aan gitarist schwatzen. Dan heeft de goede heer Carlos Santana in kan het feiern. Mit Geburtstag. Hab mir noch einen Titel rausgesucht, den bei ihr passt. Und zwar Smooth vom Satana. Hier singt schon nie lang. Nur der, wo ihr in D4 singt. Wir spielen aber Gitarre. Dann Mr. Santana. Happy Birthday.